Ik zei, mij hoort nog voor de zo over aan te staan. Wie moet het dan, mijn hangen kan? Hij niet veel kan, maar nu het het is gefällt. Ik wil manchmal gar niet terug in die frühere Welt.